0: Welcome to Frues med Hopning. Ek sier Diane er nicht Irma, de je weinig begreisedet. Zij en Hilda, ere zesta, haben ne mama wat krank es. Door wen es andot nicht goed meilig, noch an dit program deel te nemen. Also worden Joyce en ek hier allein te junt vandoor gereden.
1: Ek zei ook hallo en zie vrouw dat Diane tiethaft dit program met me te merken. We doen voor Irma en Hilda beden dat die worden weten dat de haar aan en ere mama wordt derst deze schwore tiet treiste. Er zal ontschreefd appareerd worden en doortoe heeft ze ook nog wat trubbel. Ik wil met een geschicht ontvangen en door derst wordt u al en worden van wat we reden willen. Eine vrouw zegt, ik zie zij haar daar. Du wirst dat niet leven. Wat mijn noba vrouw doen heeft. Zij vroeg als ik woed dat kruid afhaken bij onze fans en als ik dat niet voor je doen kreeg, dat zij jeft door een opjeite en nu zijn mijn tomaten planten doodgegone. Wat woest u te zo'n vrouw zijn?
0: Hitzig oog genoeg. Op het zo een even zo'n voetdal worden, dat is dat toch niet weet.
1: Zul zij dat plus gonen laten? Is dat je raast?
0: Door Eva daar zijn, mag de ganse zaak plus nog oja voor de vrouw, of bij de andere, wat schuldig is, wat nus dram geven.
1: Dat is zo daar aan. Van wie met andere top leven en oorbeden, dan wordt het allemaal zo'n geven dat wie ons Eva andere worden oeren, of dat die worden ons verdrisselig maken. Kan zij er wel eens passeren dat ik ook doe en schuldig zie. En wanneer dat passeert, dan voel ik me zeer slecht. Heeft die dat moel zo je gonen?
0: Ik wil zeer veel moel. Ik glijf wie dan een dag, dat wie dit meeste rekenen, dat dalste wij. De verhältnissen zijn ons zeer wichtig. En dan voel wie dat zeer, van wat erg is.
1: Vandaar waar wie van zo'n zaken reden. Die tussen ons komen en onze families oder mank onze vriend. En dan wel wie ons vrouwen, wat je wie door met doen. Diane, du hast die door even je dank gemerkt. Wist je nu wel door van reden? Opa eerst nog in passend het leid.

Dit bracht die leraars en die schriftgeleerde op nieuwe dank, maar Jezus wil hebben, zij zullen nog meer van God zijn vergeving verstaan. Dan vertelt hij aan van een vrouw, die 10 zilverstukken had, en zij had 1 verloren. Hij vroeg en zei, Wou jy nie een lamp ontsteken en dat huis uitvee en sy zeker wat sy dat vinger word? Wanneer sy dat dan gevonden haft, dat sy ere vriend toproepen en toe die sy, Vrijt u met my wils ek heb dat zelfe stek gevonden wat ek verloren had. En dan sê Jezus, Jeroen zo, sy ek junt, word God zijn engel zich door te vrijen van een zinde om tjere deit. Nicht bloos dat Jezus aan die sich vertalen van dat verlorene schop en dan van dat verlorene zelversteck. En als van dat niet genoeg weer, dan vertalt hij aan nog een sich van een voeder met 2 zins. Een gewisser man had 2 zins. En de jüngste zei te zijn voeder, Voeder, geef me mijn poort van oefgoed, dat mij traft. En hij deelt aan dat goed in. En dat duurt niet lang, dan pakt de jüngste zich alles top en reist wiet van huis en een vreemde land en door vermachelt hij zijn goed door zijn willet leven. En als hij eerst nusmeier had, tjeim een grote hongersnood en dat land en am veel dat aan alles. En dan ging hij en vermijd zich bij een landesperia en die schekt am nu stap de schwien te heiden. En hij woed zich al jaar de meer met oft en schluwe geveld hebben, dat de schwien vreite, ober China jijf am die. Ober als hij te bezinnung tjeim, zet hij te zich zelfst. Wo veel je meide oorbeider haf mijn voeder, dat je nu brood en te eeuwen hebben, en ik moet van honger aankomen. Ik wil mij opmerken en naar mijn voeder gaan en te am zeggen, Voeder, ik heb jen den hemel ook jen die zindig. En die dat niet meer weet, den zin te heiten. Laat mij einer van die aangenomene oorbeider zijn. Wel wie nu hier een beetje aanhouden en ons vreugde, wil meis veel de jonge man zeg. Meist am die dat leid dat hij van thuis wacherand weer. Hij had zult wachten bij zijn voeder gestorven weer, eer hij dat oefgoed vader deed. Meist niet ook? Ober hij wil niet leren, hij wil dat nu hebben. En wanneer du die voeder je wacht wist, wat wust je gezegd hebben als die zee in huis kwam? Vielleicht zo als dit. Wilst du van thuis gewoon best? En al mijn geld verkwost hast, was je nu maar te schwaar schaffen. Oba, deed hij dat? Wel we wieder lezen om te zijn wat dan passeren deed. En hij ging door op los en tjeim nu zijn voeder. En zijn voeder zag hem al van wiet afkomen. Am jammer dat even zijn zin en rand am en tjeim. Fout am am en jijf am en kus. En dan zei de zin toe aan, Voeder, ik heb jen die ook jen den hemel gezindigd en sie dat niet meer weet, den zin te heiten. Ober de voeder zei te zien het knas. Brengt de mol dat baas de kleid her en draagt am dat aan. Neemt zijn hand en strijpt am een ring op dem vinger en brengt hem schouw aan de traatje. En brengt een gemasterd kalf her en schlacht dort, en dan wel wie eten en vrouw zijn. Wils deze, mijn zin wie dood, en is tum leven gekomen. Hij wie verloren, en is gevonden worden, en zij vongen on vrouw te leven. Nu wonder ik, als de voeder door toevallig den zin zag komen. Ik leef de maat al lang hebben gecheckt en geluurd, vielleicht jeder dag van dan aan aus de zin was ik. En endlich an den dag als hij am werkelijk komen zag, dan kon hij zich niet meer houden verfreid en rand am entjeen, fout hem am en deed hem kussen. En voor zo een man als hij weer, wie dat niet ooit bracht, zou de je feile te bewijzen.
de wat dort wurde je seine habe, wurde sei allmählich sich gewundert habe. Aber nach Dala, als er antwortete, dort de Fode am Gorn ist Strophe deit, dort hei de half von sin Geld verbrückt hat, einen gottloset Leben. Aber einer de Genève Apostel deit wie de ältere Sehn. Dei wie Dahl, hei will nusch von dort graute Fast weiter. Hei komm nicht nern. De Fode praut am zu berede, aber dort halb nuscht. De Sehn seht zu den Fode. Schicke mal, all diese Jahre hab ich dir gedeint, en sie die niemals jen angewasst, en du hast mir niemals ein Backje geeft, dat ich mit meine Freund kun in höheren Dach leve. Aber nu dat diese din Sehn chaim, dei din Gaut mit Huren vermachelt haft, hast du vor Arm dort Maßkolf geschlacht. En dann sie de Vater zu Arm, mein Sehn, du bist immer bei mir, en alles wat ik hab, es ook dient. Dort is doch ganz een plaats, dort wie een vrouw een dag vieren. Wie als dien brouder, wie dood en es tom leven gekomen, hij wie verloren en es gevonden. God is zo als de vader en de zeerschicht. Wie zijn zo als de zeen die door wacheranen deed. God die ons gemerkt heeft, deed ons niet proeven af te houden, wann wir an den Ehen warch gohne Welle. Hei rand uns nicht hingeron, hei jeft uns de Wohl, hei lad uns entscheide, wat wir doune Welle. Aber hei jeft uns nicht de Wohl, en wat passiere wat, wann wir warch rane doune, so zu sei. Wir doune am trürig merke, mit manchet wat wir doune. Als Jesus diese Geschichte vertale deit, wat will hei do mit sei? Wat seht hei, zum Eng von jeder Geschicht. Aus der Job gefunden, wie er sieht, hei, Jerusalem wurde sich auch der Engel im Himmel, Meier über ein Sender freie, der amtiert, aus über 99, der nicht amtiere Brücke. Und aus der selbe Steck gefunden, wie er, sieht hei, Jerusalem wurde Gott, seine Engel, sich dort freie, wann ein Sender amtiere dat. Und aus der Sehntrick kam, dann seht er vor der Mien sehen wir dort, en es zum Leben gekommen. Hei wir verloren, en es gefunden. En solcher wie seine dort Gott, es in Gott, der jieren habe will, dort wir sollen zurückkommen nur arm. Hei hat uns gemerkt, hei hat eine graute Leife für uns, en lührt, dort hei uns vergeben kann. Gott ist die Selvia von dir. Hei wacht, hei lührt, en checkt, als wir all kommen. Hei en de Engel donen zich freie, van wie nu am komen.

Ik ha hier een afsnit, wat ik ha even zat van een Engelse predia die heet Charles Spurgeon. Hij reed ook van deze thema. Wat van een lijf en vriendelijkheid, waar zij wist dat Jezus zijn maat leidt voor ons, waar je lind, zanft en lijftoelig hij is. Door wie een broek wie ons niemals terughouden van zijn hand, of ons verrichten voor een streng het woord van hem, wil zowel van hij ieder uzerk heeft om ons afzijn wie in onze zwakheid, hij woord niet. Zum Schluss will ich Ihnen bloß noch Mutter sprechen, zum Alltag nur Jesus kicken. Lest die Bibel und bet zu Gott, und hei wort Ihnen die Wahrheit wiesen. Matthäus 7, Vers 7 sagt, Frecht in Jünd wort gejebt worden, siegt in je worden fingen, klappt an in Jünd wort aufgemerkt worden. Dann bis nächstes Mal, Dankeschön für Hörchen.

0: Hallo, ek sien Diane op nog een program wat vroeg met hopningheid.
1: Ek sien Joyce en Beldy ook bereise. Du Diane, has twee meales die bevriet zijn en doordat has du al vijf kruitsingen. Die komen eeremol naar die en ek word er goud en hoeveel du die rekenen dest.
0: Mie jij dat bloos saai schijn, van ek met die alle hand kan taup donen.
1: Dan bist du de raarste persoon die ek verschied niet van deel op ons program. Vrouw kan van wo dat met tjinge is. We vangen voet aan met ne vrouw. Schleifst du die aan dat tjinge zich zes afvallen, want zij weten woer de gerente zijn. Ik mein, want zij weten wat zij nicht donen zullen en wat voor aangoud is.
0: O joh, ek zie mij zeggen dat dat zo is. Ek las wou in eine schul für kleine Kinder, hore sie den Tun rund am den Hof wachgenommen. Dann hore sie seine, wo die Kinder deide sich meier en amat von den Hof abholen. Für her hore sie ganz bad an den Konthof gespielt.
1: Ich weiß, wann wie eine hohe Boy vor. Ab stede es do ein Tun, ohne Kont wach, ab ander stede es nuscht, wat einem aufholen kann, van door diep en een eiva te faulen. En du weet woer ek mi dan zes Raphael, woer door een tuin is.
0: Dat is een gouden bispel. Dit vierje moel deed ek reden van wou gouden regelen zoals grenzen zijn voor onze kinder. Dat ja verschiedene regelen voor kinder wat aan beschetsen van je voor. Zoals, pas op, go nicht eva de gos van door een voortdicht kiemt. Ne andere is, du saas ons als eldere en andere met respect onrede. Kinge matte dat van gans jong aan bijgebracht worden dat zij horche matte.
1: Aber wann ik ergend wat van Kinge chan, die hebben ook een welle en doen lang nicht emma, dat wat goud en zesje voor aan is. Wo kan einer die dat bijbrengen? Wat passiert, van die jen aanzend? En wo jung mit einer an anfangen zu berlieren, so hab wie verschiedene Frauen. Da ein hast du wort und wurde für so eine Frau.
0: Lot mi mit ein Beispiel anfangen. Einmal seine, wat du wirst davon denken. Ich war vertalen von ein dreijährigen Mädchen, wie wurde er Lisa nane. So junge sei wir all einen Machkampf mit ihrer Mutter. Sei wir dort gewandt, dat zij deed wat zij wil en ere mama gaf meest emma aan. Dat nu maar sloepen kunnen, weer eind van wat zij niet wil. Dat weer zo als dit einde nu maar. Eerstens vond Lisa aan te schreeuwen. En dan wordt nu een glas water geslampt. Om aanvang wil ere mama er dat niet brengen. Maar dan gaf zij aan, wels Lisa nog emma luider schreeuwen deed. Als die mama er dat bracht, deed zij dat vast schupsen en wil niet drinken. Dat had te lang geduurd. Zo bald als de moeder ruitgegonnen weer, vond zij waar aan nu water te slammen.
1: Nou, wat zal de mama doen in zo'n val? Is dat kind niet veel te jong om die te bestroffen?
0: Ik blijf in deze val, wil de Lisa zo jeen aan weer en trotsig, zal zij dat feilen. Zij leren veel het andere met hem feilen, zoals van een kind den over aanschiet. Dat deed wij, en die worden zich heide dat ware te doen. Oder nicht een hand om zorgel rieten, die wordt bieten, wils dat deed wij. De eerste jaren leren kinja veel van ervaringen wat wij doen. Zij moeten ook leren zich zo te benemen dat zij anderen niet worden wij doen.
1: Du da ernst, der Lisa wird matalieren mit dem Pfeile. Wat meinst du do met?
0: Lisa ihre Mama glaubt, dass sie wird kennen ihr Kind belieren bloß mit naht zu der Rede und der Probe zu bereden. Sie wird auch von der Meinung, dass wenn sie ihr Kind dort abgesetzt oder eine Hand Pfeile wird loten, dann wird das Kind schlonen lehren. Du sind ältere, die Kinder und wird schlonen donen, en vielleicht bloß für wat aschel je donen. Ob ein Kind wat jenen an is, mat beleerd worden, dat zo nicht gedonen mat. Ich wird sagen, met de eerst dat bereden, woerem sie worden dat feile matte, en dan, wann dat eva is, de goudzanne, de amfote en wiese dat einer an veel regnen deed, besonders van Tjenja weite dat zij schuldig zijn, dan worden deisig nur de stroof leichter feile. Noch dorto, meer je dort eind van de baaste tide zanne, tamet en tjent rede. Tjenja worden zou ook naar respect kriegen voor ihre elre, wann sie weite dat sie nicht mit alles weich kommen können. Dort jenen Del passiert, wann an Wort mit alles toch geloten, oder wann ältere nicht erwurt haben.

0: Na list mokke en zei wel veel ze worden trieën voor jeder punt, zo is dit. Ik heb mijn stof abgeriemd. Ik heb mijn mama je halpe eten mokke. Ik zie sloepen je gonne met ohne wetteren. Ik heb dankzij je gezegd als wer mij wat gof. Wenn ze dat geleerd hebben en ella worden, dan andert wat schwander is, aber zond wat ze leren zullen. Zoals, ik heb dat vee bezorgd. Ik heb brood gebakt. Ik weer niet geen on als papa zegt dat ik zal thuis blijven. Ik heb je helpen den gore weiden en zo wieder. Ik geloof dit vaak dat te doen is veel beter als van een matte prachere, of een drijven, of een strofe, wat ze wat leren willen. Wils wie van geld reden, is dit vaak van beleren ook goed om kinder te leren waar er geld te brokken. Je wist het worden ze kunnen weglaaien om wat te kijken wat aan veelt. Einer zal aan emmer wat lote brokken bloos verschijnen kunnen. Ik weet van Tjinger die leren dat tiende van er geld naar de kerk te geven of om armen te helpen. Dat is een zeer goede ongewaanheid, wat aan goud donen wordt voor dat ganse leven. Want zij een gewisse beloning krijgen voor goudet en rechte donen, dan worden zij nog wel ja leren met dat donen. Dat is ook veel weet, niet zo?
1: Je wou zullen elke weten. Wat een kind helpen wordt, die zijn alle zo verschieden.
0: Ik wil nog wat anders verschlonen. Ik zie het bestedje of een onerkennung kan ook zeer goed gebruikt worden om kinder wat bij te brengen. Geld is voor vele kinder niet zo veel waard als wanneer aan je loofd wordt voor wat ze goed gedaan hebben. Dat kan aan zeer aanspornen dat zelf je ware goed te doen. De mama kon te ere dochter zeggen, du hast dat beeld zo fijn getuscht, ik wil dat beeld abhängen. En vroeger kon te zien zeggen, dankzij, voor mij niet stieren, als ik dit wil voor ik maken. Nu heb ik mijn tijd met die te spelen.
1: Du daar, Anne, hast ons over veel interessanter gezegd. Dankzij.